Ek sê Hilde Friesen en dat brood van ons leven van de oude ziet 1 Mose 3, 7 en 8, hoe dat zegt. Dan verstonden ze alle beiden en zagen dat ze nachtig waren. En ze mogen zich wat van vieren bleden toen ze bedachten. Als de dag aanvangt op te chillen, hoorden ze dat de Heer God im Garten ging. En de maan en de vrouw verstoken zich van de Heer God mang de boom im Garten. Wat de vriend verspreekt zijn Emma goldene boy. Op een oude zin vindt hij uit dat het bloos schon type zijn. Wat de vriend op het dingen verdreed. En de jeend van dat dode meer was een vrucht die mensen door hem zouden appel nemen. De vrucht laat stroom en de zonne die door voorbij gaan, laat hij nog uitschmaken. Zo schwen als einer die op plekt, springt hij op en van de bernen kämpft een waderlicher Stoff uit. Dat is ook zoals dat met een vriend is. Hij verspreekt, die worden zoals God zijn. En dan wies hij aan dat ze nachtig zijn. Zo'n verroeder is hij. Ver ze ongehoorzaam zijn, merkt hij dat ze loten als van dat verstandnis zo wat schijnig zijn wordt. Na den dood is het overnacht. En je hebt dan bloos in je plaudert je wessen. De eerste noodval van er ongehoorzaam is dat ze voor God angst hebben. Verdit hadden ze met vrede geleerd dat God naar Gordon komen wird. Ze werden hem jaren en jaren gewoon en werden hem wellig dicht bijgekomen. Dessen dag hadden zich dingen geändert. Adam taugt met zijn vrouw, verstoken zich van dem Herrn Gott mang de Bäumen Gordon. Wo es nu ihre friedliche Fäuling en in zijn Leib sicher zijn? Ze hebben dat nu ganz verloren. En daar steht, hadden ze nu bloos een abscheisliche Schuldfeiling en een geplaudert gewassen. Jo, ihre Uhren wären nu op ernst op, jeroz als de Fiend versproken had. De wären op te seinen, wo trurig dort met aan nu wir, wo jammerlich arm, blind en nerdig ze wären. Ze hadden keine nieuwe Ansicht über Gott gekregen, bloos Ansicht über wo trurig en nerdig ze wären. Zij verzochten op ihre ene Ort ihre Sinn te bedaken, aber ohne Geleck. Ihre Raak van vielen Bläder wären dann selbst nicht gut genug. Dit is het eerste Mal, wo de Schrift van ihre ene Anstrengungen in Medien redt. En die komen fuß te kort. Vielen Bläder kennen ons nicht einmal tevredenstellen. Veel weniger kennen die de Reinigung geben, die verlangt es, zum an Gott seine Jeinwut kommen. Zo is dat ook met al onze ene aanstrengingen en meegen. Wanneer die zelfs verzekst te verbeteren, wanneer ook zeer reëls wordt, wordt die dat zeer bald klaar worden dat in dan hoeveel aanstrengingen die merkt, die voelt die toch immer ladig en best ontevreden. Wanneer die met die zelfs ontevreden best, hoeveel weinig kost die den helder juist tevreden staan? Du wirst niemals durch deine eine Anstrengungen in Frauen glauben oder die Versicherung von deiner Rettung erregen. Du hast bloß ein Weg. Dort ist Gott seine Gnade. Und es steht von Gott wachrennen, macht wie nur Gott rennen. Und es steht an sie Sünden verstärken, macht wie die bekennen. 1. Johannes 1,9 sagt so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und verjagt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

0: Wir haben angeschaut in unser Programm Leichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch nur Plottich von Prediger Elmer Rema. Das Programm kommt über der Laufwahl 5. der Werk von Montag bis Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und geht ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, eure Bibel zu nehmen und einzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel weiß, dass wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Uns Tag für die Fünfte Lektion ist 1. Mose Kapitel 37, Vers 1, der ich nähe Tieren. Wir haben uns vorhergesagt, dass wir dort ernten, was wir sehen. Und somit haben wir besonders 3 Männer betrachtet in der Bibel, nämlich Abraham, Isaac und Jakob. Wir kommen nun bei dem letzten Part von Jakobs Leben, von Jakob und seiner Familie. Wir haben gesehen, dass all diese Vorväter schön von Gott weichdrehen deiden und ihren eigenen Weich gegangen deiden. Wir haben auch gesehen, dass all diese 3 Männer dort ernten deiden, was sie säden. Nun lade ich und an, war er angeschaltet geblieben, um zu sein, was wir lernen können von Jakob und seiner Familie. Sehr interessante Lektion. Herr, wir danken dir, Vater, für dein Wort und beten, dass du machst dort segnen, zu jeder Toharcha. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Durch die Bibel.
1: Dort fährt mal, als wir taub werden, rede ich von Esau, seiner Familie, wo die von Jakob weichtrag, wo er ansiedelt und wartet dort von alles taub jäf. Die Edomiter wäre dort erste, die Tschenichrecke abstahlte. Die wollen hier ein Herrscher sein, und wir auch. Aber nun verlot wir den und kommen bei dem letzten Port von dem 1. Mosebuch. Dieser letzte 19. Kapitel hat viel Inhalt, das sehr wichtig ist, und vertelt wieder, wie Jakob seine letzten Jahre musst so fucken arten, was er in seiner Jugend gesagt hat. Da ist noch viel Trouble für den armen Mann. Aber er ist nun bei dir gekommen, wo er im großen Ganzen mit dem Herrn wandelt. Wir fangen nun weiter an mit der Linie von Abraham, Isaac und Jakob. Aber von diesem Punkt an hat das mit Josef zu tun, Jakob sein ältester Sohn, der ich seine liebste Rahel. Dort wird uns bei den letzten Vers in 1. Mose nehmen. Josef ist nun die Hauptperson, wann wir auch noch einmal mit Jakob seine Familie zu tun haben. Da sind mehr Kapitel in 1. Mose, die von Josef reden, als alles, was da passiert in die ersten 11 Kapitel in 1. Mose. Dit soll uns dann auch die Frage feststellen, woran da so viel von Josef beschrieben ist. Da muss sicher eine Ursache für sein. Und da ist auch. Wie wäre das sein? Wir wollen ungefähr 15 Programme nehmen, diese Geschichte zu bechecken. Da sind vielleicht mehrere Ursachen, warum da so viel von Josef gesagt wird. Eine Ursache wird sicher sein, dass Josef ein sehr abrechter Mann wäre. Mir ist so, wenn einer will proben zu beschreiben, was von Mann er wäre, dann kann einer dort lesen in Philippa 4,8 im Neuen Testament. To go the last breeder, wat emme woer is, wat emme bedienenswert is, wat emme reicht is, wat emme rein is, wat emme leeftolig is, wat goede eigenschaften haft en lovenswert is, door denkt on. De Heer wil jeren haar dat wie zo'ne mensen zullen zijn en in ons leven bewijzen wat goed is, reicht is enzovoort. En Jozef weer zo'n man. Da ist noch eine Ursache, und dort ist eine sehr wichtige Ursache. Ich bedoel, ob da irgendwer ist in der Schrift, die mehr so wie als Christus in seiner Person in Erfahrungen als Josef. Und doch, Josef ist noch nicht im Neuen Testament angedeutet als ein Bild von Jesus. Aber doch, dat die zo overeen werden en veel sterker als niet bloos der gelijke komen. Dat heeft die juist zeker zo ingeviert. Ik wil meer van dat zeggen wieder in dit studium. Daar zijn minst 30 zonen vergelijken. Also, nu voor we wieder met Jacob zijn geschicht en zijn familielinie die met de tijd ons naar Christus brengt. Jacob woont nu in Canaan als Jozef zijn geschicht aanvangt. Ik lees nu die eerste vers in dat 37e kapitel. En Jacob woont in dat land waar zijn vader een vreemde weer, in dat land Canaan. Na allem nu is Jacob wieder zijde getrokken, zijde van Bethlehem, en woont nu bij Hebron. Dit is waar Abraham zijn thuis gemaakt had. Dit is de stad van wonen een kon zeggen dat het de stad weer voor gemeenschap. Dat heet gemeenschap met God. Nu de tweede vers. Dit is dan Jacob zijn familielinie. Jozef weer 17 jaar oud en deed met zijn brede toop dat veeheden. Hij weer met Jacob zijn vrouwens Bilha en Zilpa er zeens toop. En Jozef bracht zijn vader een bericht van er bezit. Dat is te zien dat Jacob zijn jongens grote problemen waren, boete Jozef en Benjamin. Dat nemen lang het stoot, wat de 10 mannen de lectionen geleerd hadden die de Heer aan leren moest. En ene kan verlegt de brede dat niet ganz verre feit schmieten, wils daar weer zeggen veel strijd en afgunst en de familie, wils Jacob, Jozef en Benjamin zo ver trok. Dat schien tot tijde meest zo, als van Jacob zijn andere 10 zins meest niet toeien, oder meest niet lieden kan. Ober best enge worden, wil nu al de geschicht van Jacob weichlenkt naar Jozef aan? Jozef weer maar 17 jaar oud, een jonge bengel, als dit passiert. Hij weer de jongste mank al die mannen, door bij dat vee. Benjamin weer nog to jong en bleef thuis. En Jozef vertelt zijn vader nu wat van bezet de oudere mannen aangonen. En die waren dat Emmahan zijn enge worden, en je legde dat bloos gar niet. Ik zie me zeggen, ze waren aan Emmahan een pluderzaak genaamd hebben. Ober daar weer nog meer, derde vers. En Israël, dat heet Jacob, gelijkt Jozef meer als al zijn andere kinderen, wils hij zijn zoon weer van zijn elle, en maak hem een bunte rok van verschillende kleuren. Israël had zult zijn lectie geleerd hebben van thuis, als hij een jong weer. Hij wist zeer goed dat een vertrekken voor de andere bracht hem een trouble in de familie. Zijn vader had zijn broeder ver getrokken en hij wist hoe dat veld ontziegezaad te worden. Ober hier deed hij nu datzelfde. We kunnen verstaan hoe hij met geveild hebben, wils Rahel weer zijn liefste. Zij weer dat een het fijn het en zijn leven gewaast. En Jozef is zo'n fijne jong en Jacob heeft aan zijn lijf. En dat is alles zo. Ober dat is niet nu uitreden. Hij had hem niet zult zo'n bunte rak maken. Eén je zei dat de rak lange meewe houdt, oder een lang meewe rak. De moed en de dog, weer dat ze bloos een biet zeig nemen, moeken door een lach en een med en streepte zich dat dan even kap. En dan hangt dat bloos los om de charpen hingen en veren. Ze deden dat dan om de wees toepbingen en dat weer dan een rak. Zo'n rak hadden niet meewe. Eerstens een rak met meewe en daarna boond, die wordt dan voorts te zijn zinnen, waardoor een deel mensen ram weeren. Nu de vierde vers. En zijn brede zagen dat er vader aan beter gelijkt als al zijn brede, en zij haasten aan en kunnen niet vredelijk te aan reden. Natuurlijk haasten zijn brede aan, wils hij er vader zijn liebling is. Ze kunnen gar niet vredelijk te aan reden. Jo, hier is wat de strijd in de familie. En deze ook. Ik zei, dat is een dood weems familie dat is. Want door zind is, wordt dat de familie verenigd. De zind brengt aanheil in een familie, en noberschaft en nationen. En waar immer dat te vinden is. En dit is een zeer groot probleem, ook te deze tijd. En daar is bloos één antwoord op her. Gott den rechten Platz geben in alles. Josef ist nu in een mad in een weich. Zijn vader trekt hem ver en zijn broeder hosse aan. Dit heeft trubbel. Oba, nu heeft nog meer trubbel. De vijfde en zesde vers. En Josef dreamt een droom. En hij vertaalt zijn broeder dort. En ze hosse aan zoveel meer. En hij zegt aan, hart u mal naar mijn droom. Hier is wat dat ik niet ganz verstaan kan. Waarom wird hij eerstens naar zijn vader gaan en klagen over zijn broeder, want hij wist wo ze aan hosten? Dat kon zijn, wils hij jong weer, dat hij bloos niet wist hoe ooit dat in deze wereld kon zijn. Hij wist zijn broeder weer haastelijk, maar hij wist niet hoe haastelijk die waren. Mij is zo dat Jozef zeer leicht geloofd weer te die tijd. Am neem dat lang uit te vingen hoe ooit dat weer in de wereld. Aber hij funkt dat later uit. Met de tijd wordt hij leren hoe ooit dat met die weltmenschen kunnen zijn. Aber dat komt later, niet nu. Dat is te denken hoe anschuldig de Jozef met zijn gewaast. Zijn vader had al zijn leven op zijn leefste raal geëefd. Dat eerste maal als hij haar zag, had hij zo gedacht, dit weer zien. Hij had 14 jaar voor haar arbeid bij Laban. Dann wäre dort viele Jahre, was sie ja erst gesehen hatte. Und schließlich kam Josef zur Welt. Und dann hat er eine große Freude gewasst für Jakob. Aber nun ist Rahel weich. Und was soll er tun? Er gibt ihm Josef all sein Leben. Na, immer haben wir mit Benjamin. Aber Josef ist nun sein Leibste. Er hat das nicht so tun. Die andere so und sie zu sagen. Aber das ist, was er tat. En nu vertaalt Jozef zijn droom te zijn broeder. En dit zijn nu de zevende en de achte vers. Wie waren alle taup en vlek en bracht de gorven taup. En kijk, mijn gorven recht zich op eng en stond stijl. En june gorven stond rondom en boogde zich door ver mijn gorven. En zijn broeder zeide toe aan, zust u werkelijk even ans regeren? Oder zust u werkelijk een harsche zinnen even ans? En ze haste aan zoveel meer voor wat hij aan vertaald. Eene brug gewoon niet zeer wonderen hoe zij zijn broeder spoosmoeken van hem en even aan genieten. Zij oogde zich zeer aan mijn hand. Ober ik bedoel dat zij zich jemels worden willen verstellen dat zo'n passeren kan. Dat des Jozef jemels even aan regeren wordt. Ober in de steed dat zij dat bloos ontzied leden, haste zij aan nog zoveel meer. Wegen den droom. Aber dat weer niet de eenste droom. Hij had nog één droom. En nu vertaalt hij zijn broeder dem droom ook. Neende bet af de vers. En hij had nog één droom en vertaalt zijn broeder den droom ook. En zegt, Hechtemol, ik heb nog één droom gehad. Kijk, de zon en de maan en elf stierens boeren zich ver mij door. En hij vertaalt zijn vader en zijn broeder den droom. En zijn vader deed hem schellen en zei hem, wat is dit voor een droom? Zullen ik en die moeder en die broeder ons werkelijk voor die wat op je doorbiegen? En zijn broeder weer zeer afgunstig even aan. Maar zijn vader deed dat en zijn hart bewaren.

Josef vertaalt zijn breder den droom. En ik leef ze wist van wat hij reden deed. We vingen ditzelfde beeld in dat openbaringsboek, waar door een vrouw is die met de zon bekleed is, en de maan is aan je ere feit. En ze heeft een kroon met 12 stierens op haar kop. Meer zo de brede verstonden dat Josef een aanrede deed, de 12 stam Israël. Dit is nu zo aan te zien als de aanvang van de Israël-nation. Dat is zo als een bloemenknappe die opgekomen wordt door de schrift, wat we bij dat openbaringsboek komen. We moeten verstaan wat dit bedoelde deed, leven als proeven te roden wat dit meent. Maar ik leef dat Jacob zeer goed verstond wat dat meende. Hij deed Jozef schellen en zei, meent dit dat dien vader en dien moeder en al dien breder zich worden dol bij je verdien? Alles wat Jozef zei kon weer, dat is wat ik droomde. Hij proefde dat niet te erklären, wils dat weer ziemlich klaar. Maar Jozef zijn breder leefde dat niet. Die schmeten dat met de tijd ontzied. Wat aan dat onjink, dachten ze bloos zo dat ze onmogelijk weer. Ze wisten dat ze zich niemals worden verre Jozef met appeerd dolbekken. Maar Jacob bedacht zich dat en hield dat hem hoort. En nu de 12e vers. En zijn brede gingen naar de jagend bij zich hem door ervoor zijn feit te heden. Jacob en zijn familie woonden te deze tijd bij Hebron. Dat weer ongeveer 20 mijl zuiden van Jeruzalem. Over Sichem is noorden van Jeruzalem. Die mannen zijn wit van thuis. Nu allem nu hadden ze een ziemlich grote armeeën waar ze er herd aannemen kunnen tot grozen. Ik reed daarvan dat Jacob zijn andere 10 zins vielleicht meest niet aan ihn deed. Over hier is hij nu bezorgd om den. En schickt Josef Hahn zum Utforschen, wo dort deed mit seinen Brüdern. Hat Jacob irgendeine Idee gehad, wo auf jeden Strich die anderen Männer wären, wird er sicher Josef nicht Hahn geschickt. Es mir so. Aber da ist vielleicht mehr zu dieser Geschichte. Wir wissen, dass Gott niemals überrascht ist mit was passiert. Er wisst, was mit Josef worden wird, wenn er nur seine Brüder wird kommen. Aber er deed Jacob nicht aufwehren davon. Ik wonder of Jacob vielleicht zo gedacht heeft, als die 10 mannen am zeiden dat Jozef niet meer weer, dat hij dem Jozef niet had zult zo ver trekken. En dat is ook zeer mogelijk, dat God Jacob dat hem hart heeft gelijkt, Jozef naar zijn brede te schenken. God had zeker kunt irgendeinen andere weg gebruikt hebben, Jozef naar Egypte te leiden, maar hij brukt nu dessen weg en deed daardoor met Jacob ook met die 10 zeens arbeiden, den dat te leren wat ze nog leren moesten. Nu de 13e vers. En Israël zei te Jozef, Dine breder zijn met dat vee naar Sichem gegaan. Kom, ik word die door hen schicken. En Jozef zei te hem, hier zie ik. Jozef zei bloos aan de sluren, ja, ik word gaan. Hij wil zien voordat je hoort hem. Ik wonder of hij zich en bet engste deed? Nu de 14e vers. En hij, dat heet Jacob, zei te hem, Go nu en zie hoe dat met die brede is, en of alles goed jet met dat vee en de herd. En dan kan tregen lot me weten. Zo schekt hij aan uit de Hebron tol Ruud, en Jozef kwam bij Sichem. Jozef had nu een lange enge gone, van Hebron bij Sichem. Als hij bij dat kwam, vond hij aan naar zijn brede te zeggen. Dat is een wille en rugge om jagen. En Jozef kon aan niet vingen. De 15e vers. Een man vond hem door en zag dat hij door een vlek ram woonde. En de man vroeg hem, wat ziekst u? Ik kon me dat goed denken dat dit man gezien heeft dat Jozef eermaal bij zijn zelt is voorbijgegaan. En nu vraagt hij aan naar wat hij ziekt. Nu de 16e en 17e vers. En hij zei, ik zie ik mijn brede, zei mij, waar doen de vee weiden? En de man zei, die zijn van hier weggegaan. Ik hier aan zei dat ze naar dood aan willen gaan. En Jozef ging zijn brede hingen rond
en funk den bij Doten. Doten is een lang en eng noorden van Siechen. Dit is waar ze er een schopen vee hadden aangenomen. En schließlich fängt Josef aan door. Oba, zei wat nu passiert. 18e bij 20e vage. Oba, als hij nog een lang en eng afweer, zagen ze aan, en eer hij dicht bij came, bereden ze zich al,

Ik wonder of Josef zijn droom de brede baad had. Hier ik wiedergo met zijn geschicht. Wel ik die hier opmerksam maken van hoe Josef en Jezus te vergelijken gonen. Dit zal ons niet voorbijglappen. Dit is zeer wichtig. Eerstens, Josef zijn geboort weer een wonder en dem dat het God zijn antwoord weer te Rahel er je bed. De Heer Jezus zijn geboort team zekerlijk dergen wonder en dem dat hij van een jonkvrouw geboren weer die nog niet had een man gehad. Nummer 2. Jacob had Josef lief. God had zijn zoon Jezus lief. God zei, dit is mijn liefste zoon. Nummer 3. Josef had een bonte rok en daardoor weer hij anders als de andere. Jezus Christus weer anders en dem dat hij afgezonderd weer van zinder. Nummer 4. Josef moet zijn brede bekend dat hij nog eenmaal wordt even aanharschen. De Heer Jezus moet de mensen bekend dat hij de Messias weer. En je rood zo als Josef zijn brede even aan lachte en aan hoste, zo deden de mensen ook tot de Heer Jezus. Zo goa als hij op een kriets hangt, hadden ze de Eva-schrift even zijn kriets, dit is Jezus, de Jude tjenig. En dat weer niet dat ze dat leefde van harte. Nummer 5. Josef wordt naar zijn brede geschikt. Jezus wordt naar zijn brede geschikt. Dat staat geschreven dat hij dat eerste naar zijn verloren schoop en dat volk Israël geschikt weer. En nummer 6. Josef zijn brede haaste aan ohne oorzaak. En de Heer Jezus beleefde datzelfde. Zijn brede haaste aan ohne oorzaak. En zo als zijn brede plonde Josef aan te brengen, zo deden de fariseeën en schriftgeleerden en Jezus zijn tijd. Ze plonden hem dood te maken. En ze proefden dat meermaal, dat ze dat schließlich voor zich brachten en de Romeinse Pilatus brede hem te kritzen. Ik wil hier nog meer toelaten. Josef zijn brede plonden hem dood te maken en de vrouw komt me immer aan wanneer ik aan dit denk. Waarom? Hadden ze angst dat het met eenmaal nog zo'n kon geven dat Jozef werkelijk even aanharschen wordt? Ze wisten dat er voor de Jacob dem Jozef vertrok. Ze wisten ook dat Jacob niet meer jong weer. Jozef weer de oudste zoon van Rahel. En ze wisten dat zeer goed aangeworden dat Jacob de Rahel vertrok even al zijn andere vrouwen. En dan weer aan dat ook zeer duidelijk dat de Rahel er eens worden bij Jacob meer weer zijn als al die andere jongens en een familie. Dat wordt zijn interessant geweest toe te horen wat die mannen zeiden als ze plonden wat ze met Jozef worden doen. En mij is ook zo dat dit toeval niet dat eerste maal is geweest dat ze daarvan gereed hebben, dat ze aan willen schulden aandoen. Maar dit weer nu meest zo als we aan deze gelegenheid weer in een schootje vallen. Jozef weer weet van thuis, door weer veel willen tieren in de ganse Amjeen. En de geschicht wordt leeflijk zijn voor Jacob, dat een willen tier aan had opgevreten. Maar ze wisten ook, dat wanneer ze ervoerden dat den weg vertalen worden, dat ervoerden dat kon te veel zijn. En dat hij uit truwe wordt sterven wanneer hij de noorrecht kreeg. En dan worden ze matten met eer gewassen leven. We worden zien dat er je wessen aan nu al genoeg ploogt dat een van die mannen door jagen weer aan dood te maken. Ik word terugkomen in deze geschichte het nächste Mal. Traf me hier dan bitte. Gottes Segen, mijn vriend.

Josef vertaalt seine Brüder den Traum. Und ich glaube, sie wüsste, von was er redete. Wir fingen dasselbe Bild in das Offenbarungsbuch, wo du eine Frau ist, die mit der Sonne bekleidet ist, und der Mond ist unge ihre Feet. Und sie hat eine Krone mit 12 Stieren auf ihr Kopf. Mir ist so die Brüder verstanden, dass Josef von Anrede deed, die 12 Stamm Israel. Dit is nu zo aan te zien als de aanvang van de Israël-nation. Dat is zo als een bloemenknappe die opgekomen wordt door de schrift wat we bij dat openbaringsboek komen. We moeten verstaan wat dit bedoelde deed, leven als proeven te roden wat dit meent. Maar ik geloof dat Jacob zeer goed verstond wat dat meent. Hij deed Jozef schellen en zei: meent dit dat dien vader en diene moeder en al diene breder zich worden dol bij je verdie? Alles wat Jozef zei kon weer, dat is wat ik dreemd. Hij proeft dat niet te erklären, wil dat weer ziemlich klaar. Ober, Jozef zijn breder leefde dat niet. Die schmitte dat met de tijd ontzied. Wat aan dat aanging, dachten ze bloos zo dat ze onmogelijk weer. Ze wisten dat ze zich niemals worden ver Jozef met appeerd dolbekken. Ober Jacob bedacht zich dat en hield dat hem hoort. En nu de 12e vers. En zijn breder gingen naar de jagend bij zich hem door ervoor de zijn vee te heden. Jacob en zijn familie woonden te deze tijd bij Hebron. Dat weer ongeveer 20 mijl zuiden van Jeruzalem. Ober Sichem is noorden van Jeruzalem. Die mannen zijn wit van thuis. Nu allem nu hadden zij een ziemlich grote armeeën waar ze er herd aannemen kunnen om grozen. Ik red daarvan dat Jacob zijn andere tienzins vielleicht meest niet aan ihn deed. Ober hier is hij nu bezorgd aan den en schickt Jozef aan om uitvarschen hoe dat deed met zijn breder. Had Jacob irgendeine Idee gehad, wo auf Janstrich die andere Männer wären, würde er sicher Josef nicht herangeschickt. Es mir so. Aber da ist vielleicht mehr zu dieser Geschichte. Wir wissen, dass Gott niemals überrascht ist, mit was passiert. Er wusste, was mit Josef worden würde, wenn er nur seine Brüder würde kommen. Aber er deed Jacob nicht aufwehren davon. Ich wundere, ob Jacob vielleicht so gedacht hat, als die 10 Männer am Seide, dass Josef nicht mehr wir, dass er dem Josef nicht hat sollt so vertragen. Und das ist auch sehr möglich, dass Gott Jacob dort im Hort hat geleicht, Josef nur seine Brüder zu schicken. Gott hat sicher könnt irgendeinen anderen Weg gebrückt haben, Josef nach Ägypten zu leiden, aber er brückt nun dessen Weg und deit dadurch mit Jacob ook met die 10 zins arbeiden, den dat te leren wat ze nog leren moesten. Nu de 13e vers. En Israël zei te Jozef: Dine breder zijn met dat vee naar Sichem gegaan. Kom, ik word die door hen schicken. En Jozef zei te hem: hier zie ik. Jozef zei bloos aan de sluren: ja, ik word gaan. Hij wil zien voordat je hoort hem. Ik wonder of hij zich en bet engste deed. Nu de 14e vers. En hij, dat heet Jacob, zei te hem: ga nu en zie hoe dat met die breder is. En of alles goed jet met dat vee en de herd. En dan kan trekken laat me weten. Zo schijkt hij aan uit de Hebron tol Ruud. En Jozef kwam bij Sichem. Jozef had nu een lange enge gegaan. Van Hebron bij Sichem. Als hij bij dat kwam, vond hij aan naar zijn breder te zeggen. Dat is een wille en rugge aan jagen. En Jozef kon aan niet vingen. De 15e vers. Een man vond hem door en zag dat hij door een vlek ram woonde. En die man vroeg hem: wat ziekst u? Ik kon me dat goed denken dat dit man je zin heeft dat Jozef eermaal bij zijn zelt is voorbijgegaan. En nu vraagt hij hem naar wat hij ziekt. Nu de 16e en 17e vers. En hij zei: ik zie ik mijn breder. Zij me, waar doen die er vee weiden? En die man zei: die zijn van hier weggegaan. Ik hield aan zij dat ze naar dood aan willen gaan. En Jozef ging zijn breder hingen rond
en funk den bij Doten. Doten is een lang en eng noorden van Ziegen. Dit is waar ze er een schopen vee hadden aangenomen. En schließlich fängt Josef aan door. Oba, zij wat nu passiert? 18e bij 20e vage. Oba, als hij nog een lang en eng afweer, zagen ze aan, en eer hij dicht bijtjeem, bereden ze zich al dat ze aan worden doodmaken. En ze zei de ene tom andere, tjekt, door tjemt ons meester Dreima. Komt, wel wie aan doodmaken en in een van deze zisteren in een schmieten, en zei hij dat een wille tier aan heeft opgevreten, dan wou wie zijn wat met zijn dreim wordt passeren. Nu is het klaar te zijn, hoe zei je ze aan hosten. Hier is Jozef, meest 100 mijl van thuis, en ze zei een en tom andere, wel wie hem nu aanbrengen, en dan wou wie mal zijn wat van zijn dreim wordt worden. Ik wonder of Jozef zijn dreim de brede bouwt. Eer ik weer go met zijn geschicht, wil ik die hier opmerkzaam maken van hoe Jozef en Jezus te vergelijken gaan. Dit zal ons niet voorbijgleppen. Dit is zeer wichtig. Eerstens, Jozef zijn geboort weer een wonder en dem dat het God zijn antwoord weer te Rahel er je bed. De Heer Jezus zijn geboort team zekerlijk dergen wonder en dem dat hij van een jonkvrouw geboren weer die nog niet had een man gehad. Nummer 2. Jacob had Jozef lief. God had zijn Jezus lief. God zei, dit is mijn liefste zoon. Nummer 3. Jozef had een bunte rok. En daardoor werd hij anders als de andere. Jezus Christus werd anders en dem dat hij afgezonderd werd van zinder. Nummer 4. Jozef maakt zijn brede bekend dat hij nog eenmaal wordt even aan harschen. De Heer Jezus maakt de mensen bekend dat hij de Messias weer. En je rood zo als Jozef zijn brede even aan lachte en aan hoste, zo deden de mensen ook tot de Heer Jezus. Zo goa als hij op een kriets hangt, hadden ze de even schrift even zijn kriets, dit is Jezus, de Jude tjenig. En dat weer niet dat ze dat leefde van horten. Nummer 5. Jozef wordt naar zijn brede geschekt. Jezus wordt naar zijn brede geschekt. Dat staat geschreven dat hij dat eerste naar zijn verloren schoop en dat volk Israël geschekt weer. En nummer 6. Jozef zijn brede hoste aan ohne oorzaak. En de Heer Jezus beleefde datzelfde. Zijn brede hoste aan ohne oorzaak. En zo als zijn brede plonde Jozef aan te brengen, zo deden de fariseeën en schriftgeleerden in Jezus zijn tijd. Ze plonden hem dood te maken. En ze proefden dat meermaal, dat ze dat schließlich voor zich brachten en de Romeinse Pilatus brede hem te kritzen. Ik wil hier nog meer toelaten. Jozef zijn brede plonden hem dood te maken en de vrouw kent me immer aan wanneer ik aan dit denk. Waarom? Hadden ze angst dat het met eenmaal nog zo'n kon geven dat Jozef werkelijk even aan harsje wordt? Ze wisten dat er voor de Jacob dem Jozef vertrok. Ze wisten ook dat Jacob niet meer jong weer. Jozef weer de oudste zoon van Rahel. En ze weerden dat zeer goed aangeworden dat Jacob de Rahel vertrok even al zijn andere vrouwen. En dan weer aan dat ook zeer duidelijk dat de Rahel er eens worden bij Jacob meer weet zijn als al die andere jongens en een familie. Dat wordt zijn interessant geweest toe te horen wat die mannen zeiden als ze plonden wat ze met Jozef worden doen. En mij is ook zo dat dit toeval niet dat eerste maal is geweest dat ze daarvan gereed hebben, dat ze aan willen schulden aandoen. Over dit weer nu meest zo als we aan deze gelegenheid weer in een schootje vallen. Jozef weer weet van thuis, door weer veel wille tieren in de ganse amjeen. En de geschicht wordt lieflijk zijn voor Jacob, dat een wille tier aan had opgevreten. Maar ze wisten ook, dat wanneer ze ervoerden dat den weg vertalen worden, dat ervoerden dat kon te veel zijn.
en dat hij uit troe wordt sterven wanneer hij die noorrecht kreeg. En dan worden zeematten met eie wessen leven. Wie worden zenen dat eie wessen aan nu al genoeg ploogt dat een van die mannen door jeien weer aan dood te maken. Ik word terugkomen in deze geschichte het nächste Mal. Traf me hier dan bitte. Gottes Segen, mijn vriend.

Jack bid veel. Jack bid ook dat er mochten missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ook deutsch zijn van Jezus heren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bid zo ja dat na den dag ook zal weer komen. So verjengt ne Tiet en de Trisch weer endlich zu eng. Oh, wat wir Jack früh. Aber Jack dachte nu. Nicht und nu wat mir endlich gut gonne. Heu doch bloß. Wir können jetzt in dit Land dafür sorgen, dass du hier zu einem Missionare hankommen.